0: On n'est qu'un plâtre seulement passé.
1: Langs. Wat waar voor jullie zijn.